0: The man needs it, giving him something he can feel. That's lovely, lovely, lovely, smooth jazz version of Invokes, giving him something he can feel.
1: Het meer niet met deze te komen.
0: Ja.
1: Je kan in de straat blijven.
0: Om iets wat om altijd bij de eerst gaan houden.
1: Ja, ja. Geop.
0: Yes, yes. That's going to make sure that...
1: he's on time.
0: He's always there.
1: Yeah.
0: He's always, always, always there. Natalie Cole, my baby, just cares for me.
1: Ja, je moet...
0: Yeah, my baby just cares for me.
1: Nou, je gekregen, wij hebben gekregen, you know? Nee.
0: Lovely, lovely, yes. Lekker dingetjes, lekker dingetjes.
1: Ja, je moet krijgen zodat je, als je net dank je, dank hees toe.
0: Ja, yeah. Definitely, definitely. And Shack Attack, Day by Day, and also Al Jarreau featuring Lala Hathaway.
1: Mm-hmm.
0: Tony's daughter. Tony Hathaway?
1: Ja.
0: Het
1: is net koffie vroeg in hier, ne?
0: Sweet baby. Just, this is lovely. This Sunday is lovely. En wie zal niet zeggen, onze 2 uur is al klaar.
1: Het is klaar. En dat is zo makkelijk. Het is een easy Sunday.
0: Ja. Yeah.
1: Vat het easy.
0: It's really a lovely, lovely Sunday. And I'm just enjoying every single minute of the Sunday.
1: Ja. Yeah. Te mooi, lieflijk. Zoals ik gewoonlijk zei, ons maak je gereed voor die volgende dag. Je gaat muziek Bobby act. Niet gewone Bobby. En love Bobby. Zo je wat zei, wat is het weer? Wat is love is het? Nee. Yo happy love. Je hebt me zo'n mooie naam gegeven aan het begin. Yo love. Yo joy what? Yo jumbiks.
0: Oh, Jumacious love.
1: Ja.
0: Jumacious love.
1: Ja.
0: Ja, Jumacious love.
1: Mijn
0: ja,
1: liefde.
0: Oh. Ik heb zo bij je dingen gezegd.
1: Ja.
0: Daarom heb ik eerst een beetje gedacht, ja.
1: Ja, die zeker is nog een klein Joseph niet. Hij sprong nog rond, zo mensen.
0: Ja, it's definitely, it's a lovely, lovely evening. And a lovely, lovely evening to go into music mode to make sure that... you feel good music-wise, and also not just feeling good music-wise, but also feeling good love-wise.
1: Ja, ons
0: altijd goed.
1: Ons maak ons geest en die ziel met goed voel.
0: Ja.
1: Muziek, je liefde, wees lief.
0: Ja, if I must talk about love, and then... I will always take music as my first love.
1: Yeah.
0: Lovely, lovely.
1: Je gaat nooit gedisappointed worden.
0: No, definitely.
1: Yeah.
0: He won't any type of music. And that's what we're doing. We're so deep into music and we just feel good.
1: Mag je net met gelukkig. Yeah. Zoals je gelukkig voelt, voelen we ons ook gelukkig.
0: Definitely, definitely.
1: Ja, maar net niet vergeet om te commenten. Dat is jij voor ons, dat is ons op een goede pad.
0: Ja, anticiet, klagen, comment. We know we tell them week in, week out. En dan zei, ons zal zo moeg om te praten. Ons praat de hele dag. Ons wil net tekken luisteren naar je en Juma. Wat jullie weer aanvangen en wat jullie doen. En ja, zo... lovely weekend, and we say goodbye to Jaden.
1: Yeah, vandaag.
0: Gisteren. Yesterday they said goodbye. Yesterday they said goodbye to him, and lovely, lovely way to send him away, but still doesn't feel good in my spirit at the way he went. But yeah. That's life. That's life.
1: But they get full of that niet gebeurt in it, Joseph.
0: Yeah.
1: Because the potential that he have. Yeah. He was a goede speler.
0: Yeah, we just feel it, and it's not good. It's basically
1: and
0: not good.
1: Iets wat ook opgeleerd heb, ik kan verkeerd is, Joseph. Most of our good players in South Africa, they passed on young. Look at Gift.

0: you've got slow poison. The guys were young. They were all 25, 26.
1: Yeah.
0: We have to pray for them and love them. Because the prayers that they had, they weiss it niet. Maar die liefde wat ons moet geven, dan maak je zaak voor VVW, voor Pirates, voor Chiefs, voor Sundown, voor Durban City, voor wie. Wees net lief voor die speler.
1: Ja.
0: Wees niet in die team, niet. Wees lief voor die persoon wat ons entertain, wat ons maakt, ons me gelukkig voelt. Zoals ik en Joseph voor je gelukkig maken.
1: Definitely, definitely. But lovely, lovely Sunday it is. And as I said, it's that time now waar jullie lekker moet relax. Jullie schoenen uitskop. Je moet voor mama heel langs aan je wet. En jullie moet net lekker. It's time to reminisce.
0: Jebo.
1: A state om lekker net zacht te wees met elkaar. En time to say I'm sorry if you were really sorry for something bad that you have done. And just time to show some sort of appreciation at home, because we really seriously don't show appreciation, and that's the bad thing about us, né? Sometimes we're so monstrous where we don't even show appreciation, and it's not good.
0: We have what is on the challenge, Joseph, for all our men. It's not matter come sorry to say it. Maar ons lijkt goed te doen. Je kan dan vat ons mami zijn dik toe en speel ons mami zijn dik toe. Daar is maar net een way om te zeggen voor je, ons is jammer. Maar we need to say, we als mannen zijn, ons is jammer. En zeg voor ons is lief. Terwijl je met haar dik toe en speel met haar vingerkies. En zeg maar zo, je wil je kopje zo vrijf. Laat ons een beetje afdoos. Zoals jullie zegt, jou speel met die kopje boer. En doos je zelfs in je doosens weg. Terwijl ik jou toe en vrijf. On je lekker en die love moet.
1: Ik hoop je gaan die dingetjes doen. You must do those things. Don't just speak on radio.
0: I'm doing it, Joseph.
1: We must keep him accountable. Ik kan niet hier komen liggen. Als ze zeggen, mama ze wil met mama ze toe en
0: Joseph, ik zeg wat ik weet.
1: En van mama ze wil liever zijn. Maar niet hier komen liggen op radio. We want you to do it. We want you to do it.
0: Ik zeg voor jou, Joseph.
1: Because happy, I'm happy. I'm putting you on the spot. I like to put people on the spot. Because you
0: work.
1: Must do it. You must do it.
0: That's Joseph, man.
1: A woman needs love. That's what they need.
0: Yeah.
1: Any love words before we go?
0: Now just say, let's pray for everyone. Pray wees net lief en bid voor ons. Allemaal. Als je bid, denk van mensen. Bid ook voor die lieflijke stasie, Koffiefie. Jelle gebeden, hou ons boer.
1: You are such a sweet person at times. He's by a suit, zeker het je. Je by a suit.
0: Ja.
1: Nu ken ik zien van elders.
0: Ja, voel goed, hè?
1: Club down.
0: Ja, club down.
1: Club down.
0: Ja, kom daar van Grand Bioscoop af, achter Grand Bioscoop. San Suzy, dat is een grenbijskop.
1: En San Suzy.
0: Ja,
1: Tamatiflees.
0: Ja, twee bijskops. Tamatiflees. Ik was bij Lansan daar zo. Ik was daar zo, Lansan Malawi.
1: Nee, maar ik heb die Clubtown gelijk, want ik was bij mijn oma gebleven. Hij had me geforceerd om Clubtown toe te gaan.
0: So, Clubtown was niet voor jou nie. Je hebt gemist, ons kan jou met klippen gegooid.
1: Ik heb niet Clubtown gelijk, nee. Ik heb Westbury gelijk. Westbury gelijk. Ik was met mijn oma altijd. Ik heb het gelijk. Rechtig.
0: Als je niet met Clubtown groot geraakt, dan kan je niet klip gooien, nee.
1: Ik was bij een Clubtown. Ik heb net Holidays Clubtown toegegaan, want mijn oma had gezien, ga naar je oma. Want ze verlang je en alles. I didn't. It was horrible times. I didn't enjoy it. En die enigste ding wat nice is bij een Clubtown. Ons het daar bij Pam Pam gebleven.
0: Oh.
1: Daar bij die busstop. En daar waar die padkoop busstop was.
0: Ja.
1: Daar waar die padkoop busstop was.
0: Ja.
1: En als je oor die pad loopt en kan je oor die bos staan, dan ga je elders toe.
0: Ja, bo. Toen je hele dag gebleven. Wow, je daar heel onder gebleven.
1: Ja, ons het daar bij daar by Pam gebleven. Ja. Net daar. So achter Ingo Motors, daar waar die China's Ingo Motors, hulle moet so panel beating plek geëten. Ja. Ons
0: daar wat ons as jong mense gegaan het, as ons Pam Pam voorbij loop en weet ons om te sê, nou daar gaan ons in die scrapyard. Kan ek maar sê stil, want ons was maar stout. Die ken die boonste gedeelte van die kar, wat hulle afgesneden het. Dan het ons het gevat, dan het ons spreekje toegegaan.
1: En die vlees spreekje
0: toegegaan, hy was ons op boeikies.
1: Ja.
0: Dan doen ons met die boe, dan gaan het af die stream. Dat is een sekere plek waar ons afklim en weer op die kop sit, weer terugloop en weer af die stream. Dat was ons op vakanties. We used to do that.
1: Ja. Mm. Nou, dat was my clippies experience. Lovely, lovely, lovely.
0: Good night, everyone. Enjoy yourself, Joseph. I hope you will keep on going.
1: Yeah.
0: Ek sê maar salute for you.
1: Yeah, ek moet net
0: sê. Hou hulle besig. Joseph is nog lief. Laat die seker uitwerk hier so, because ek het probeer om hom kalm te hou. Dat gaan aan. En ek gaan, en goede jump. Hy sê, hy is nou Mr. Brown hier so.
1: Ja,
0: yeah, ek is James Brown hier so. Mensen, ik hoop hij gaan. Hij zal niet die songs laat zak niet, zal hij beter wees. Laat ons blij in die liefde, Joseph. Good night, Koffie Fies.
1: Ons moet. We must definitely.
0: Mm. Lekker blij.
1: We must make sure slap. That people like Auntie C is always happy.
0: Mm.
1: Definitely. What a lovely, lovely Sunday and... thank you for always tuning into the show, lovely station, Kafifi FM 97.2, where it all began.
0: Mm-hmm. That's Joseph Pensa. He's not here, sir. Come on, fast.